0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai. Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een noodbericht op telefoons, maar daar was grote weerstand tegen. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge
1: lopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de EuroMillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. Het weer, vanochtend zon, maar vanmiddag weer buiten.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
4: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
2: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met een paar dagelijkse files op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum 4 kilometer. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 3. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
7: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
9: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
10: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Koeweit. Die zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euromillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Wel is er vanmorgen veel vertraging op de A58 richting Eindhoven door een ongeluk. Tussen knooppunt de Baars en Noordschot nu 9 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
2: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
4: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
2: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda rijdt het verkeer langzaam tussen Bergen-op-Zoom-Oost en de afrit Wouwse-Plantage 4 kilometer. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
7: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
6: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
8: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land stelt de ochtendspits niet al te veel voor. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda zien we een uitzondering. Tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je voelt je thuis.

0: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
5: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
3: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
6: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
7: Zou ze ook morgen willen invoeren?
6: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
3: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Kierensheide en Maastricht-Noord nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Boxen zin en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. En bij een zwakke, af en toe matige zuidwestenwind is de temperatuur gedaald naar zo'n 9 graden als minimum. Vanmorgen dan zijn er opklaringen of gewisselde wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken en geleidelijk aantrekken er enkele buien over de regio. Mogelijk ook met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die blijft vanmiddag steken op zo'n 18, lokaal 19 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Urmond en Maastricht-Noord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt.
4: Je hoort hem hier elke dag.
3: Dit is deze week. Het 90-2 idee.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben, en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
4: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
6: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
7: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
6: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakten de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. En bij een zwakke, af en toe matige zuidwestenwind is de temperatuur gedaald naar zo'n 9 graden als minimum. Vanmorgen dan zijn er opklaringen of gewisselde wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken en geleidelijk aantrekken er enkele buien over de regio. Mogelijk ook met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die blijft vanmiddag steken op zo'n 18, lokaal 19 graden.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom, die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van gedrogeerde vrouwen, is vandaag vrijgelaten. Hij was de laatste van de 4 verdachten die naar huis mag. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot, die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. 3 jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar.

0: daar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met de verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
2: Dag verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
3: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte eind vorig jaar bekend dat Zeewolde de voorkeur heeft voor de nieuwe megakazerne. Die moet rond 2035 klaar zijn. De GasUnie vindt dat de gasvoorraad sneller moet worden bijgevuld. De voorraden zijn nu veel kleiner dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het bedrijf waarschuwt voor mogelijke tekorten in de winter. Door de hoge inkoopprijs duurt het langer voor de voorraad weer op peil is. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen. Er is blikseminslag geweest. De NS verwacht dat de storing tot zeker 2 uur vanmiddag duurt. Het weer, er vallen buien, soms met onweer. Ook af en toe zon en een graad of 17.
1: Volg het laatste nieuws ook op X. @omroepvendra.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van gedrogeerde vrouwen is vandaag vrijgelaten. Hij was de laatste van de vier verdachten die naar huis mag. De Raad van State geeft de gemeente Roerdalen gelijk over het weigeren van een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odiliënberg. Dat centrum zou niet goed in de omgeving passen en er is niet goed aangetoond waarom het juist op die plek nodig is. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot. Die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot

0: gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. Twee van de vier worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Janne Hoofs met het L1 Nieuws. Drie jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. Verslaggever Frank Molen over de zaak vandaag.
1: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
0: In februari 2024 werden vier jongeren aangehouden. Ze zijn tussen de 17 en 19 jaar en komen uit Landgraaf en Eigelshoven. De minderjarige werd al snel naar huis gestuurd. De drie anderen bleven een maand vastzitten. Bij de incidenten zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot. Die zorgt ervoor dat de precisie van een mensenhand wordt verbeterd. Volgens de plastisch chirurg die de robot heeft meeontwikkeld is de operatie goed verlopen. Met de robot moet de zorg beter worden en de kosten beperkt blijven. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld moeten harder worden aangepakt. Dat vinden Kamerleden. Ook vinden ze dat het moet worden gezien als georganiseerde misdaad. Aanleiding is de zedenzaak die vorige week aan het licht kwam, waarbij ook een 49-jarige man uit Hegersom werd aangehouden. De mannen zouden delen hoe ze vrouwen drogeren en verkrachten en daarna beelden delen van het misbruik. Vier mannen werden aangehouden in de zaak. De man uit Hegersom zit nog vast. En de Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer van de Partizanen. Dat wordt gespeeld door toneelgroep Maastricht, dat nu nog bezig is met de voorstelling over de Bokkenrijders. De Partizanen vertelt het op ware feiten gebaseerde verhaal van een groep onervaren verzetstrijders uit Balo, die tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog meer dan 30 Duitsers tot krijgsgevangenen maakt. Het verhaal dat nog altijd actueel is in een wereld van nu, vertelden de makers aan collega Jolien Linsen.
2: De wereld van nu natuurlijk, wat voor te maken hebben met oorlog, met de dreiging van fascisme, de democratie die op het spel staat. Het gaat over een groep gewone Limburgers die in extreme omstandigheden handelen, een verzetsdaad verrichten. En ja, is dat goed of is dat fout?
0: Ja, vorig jaar draaide in de Roda Hal al de spektakelmusical Het Geluk van Limburg.
3: Omroep Venray Tim. Je hoort hem hier elke dag. Dit is Deze Week.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw... is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdacht in deze zaak. 3 jongeren uit Landgraven en Eigelshoven worden verdacht van poging tot doodslag... omdat ze stenen op auto's gooiden vanaf een brug in Landgraaf. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer... om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd... op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou... werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit... komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht... maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven... waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte treinverkeer.

0: verkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui. Soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. En het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland. En dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 17 graden. Vanmiddag vormen zich geleidelijk aan stapelwolken en er gaan enkele buien vallen. Sommige buien kunnen gepaard gaan met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 18, lokaal 19 graden.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdacht in deze zaak. 3 jongeren uit Landgraaf en Eigelshoven worden verdacht van poging tot doodslag omdat ze stenen op auto's gooiden vanaf een brug in Landgraaf. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en 10 andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam... Mam, luister je wel?
7: Boeimakers Horst.

0: is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten. Hij is wel nog verdachte. De 49-jarige man en drie andere mannen werden vorige maand gearresteerd in een groot landelijk onderzoek. Ze zouden elkaar online tips hebben gegeven over het drogeren en beelden van de verkrachting hebben gedeeld. Drie jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. Verslaggever Frank Monen.
1: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
0: De vier jongeren komen uit Landgraaf en Eigelshoven. Bij de incidenten raakte niemand gewond. In Venlo is verbaasd gereageerd op de keus voor Maastricht als locatie voor een monument voor de zwarte Amerikaanse soldaten die betrokken waren bij de bevrijding. Venlo is in maart 1945 bevrijd door een eenheid van zwarte Amerikaanse soldaten. De gemeenteraad wilde daarom het geplande Limburgse monument voor die soldaten naar Venlo halen. Maar de keus is op Maastricht gevallen. Venlo krijgt wel een muurschildering, net als Geleen, Heerlen en Valkenburg. Het plan van de Maharishi-organisatie voor een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odilië-Berg gaat definitief niet door. Het was de bedoeling het centrum te vestigen in een voormalige agrarische locatie, maar de gemeenteraad van Roerdalen keurde het plan 2 jaar geleden af. Daarop stapte de Maharishi-organisatie naar de Raad van State, maar die geeft de gemeente Roerdalen gelijk. Er is geen hoger beroep mogelijk. En de Rode Hal in Kerkraad is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Die heet Partizanen en vertelt het bijzondere verhaal over een groep verzetstrijders in Baarlo. Redacteur Jolien Linssen.
2: Het gaat over een groep gewone Limburgers die in extreme omstandigheden handelen, een verzetsdaad verrichten. Ze nemen een groep van ruim 30 Duitsers krijgsgevangen. En ze denken, het einde van de oorlog is nabij, het gaat echt niet meer lang duren. Maar dan duurt de oorlog stukken langer dan verwacht. En dan moeten ze met die Duitsers in die bossen door in Noord-Limburg van schuilplaats tot schuilplaats.
0: De Rode Haal werd vorig jaar gebruikt voor de musical Het Geluk van Limburg. Die ging over het mijnverleden.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdacht in deze zaak. 3 jongeren uit Landgraaf en Eigelshoven worden verdacht van poging tot doodslag omdat ze stenen op auto's gooiden vanaf een brug in Landgraaf. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de 2e ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de 2e ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Bavel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En van verse asperges, aardbeien en smakelijke

0: producten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een item over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Hij heeft aangifte gedaan. Oud-burgemeester van Leeuwarden en 50-plus prominent Geert Dales krijgt 80 uur taakstraf. Hij schold een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi online. Volgens de rechter is hij schuldig aan belediging, smaad en doxing. Het weer, pittige buien en ook wat zon bij een graad of 17. Morgen weinig verandering.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er al 100 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum ben je 10 minuten lang onderweg tussen Hank en Gorkum. De A50 Eindhoven-Os tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de N69 van Veldhoven naar het Belgische Neerpelt. Tussen de A67 en Dommelen staat 6 kilometer door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke celstraffen tegen drie jonge mannen die stenen en een verkeersbord vanaf een viaduct in Landgraaf gooiden. Volgens de OM was dat poging tot doodslag. De 49-jarige man uit Hegelsom, die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw, is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdachte in de grote zedenzaak. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. De N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg, 10 minuten vertraging. En de N286 Stavenisse richting Halsteren tussen de A4 en de Tolense brug heb je 5 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan vanwege een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien.

0: dag geen tijd hebben? Onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten. Hij is wel nog verdachte in de grote zedenzaak. De 49-jarige man en drie andere mannen werden vorige maand gearresteerd in een groot landelijk onderzoek. Ze zouden elkaar online tips hebben gegeven over het drogeren en beelden van de verkrachting hebben gedeeld. Drie jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. Verslaggever Frank Monen.
1: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
0: De vier jongeren komen uit Landgraaf en Eigelshoven. Bij de incidenten raakte niemand gewond. In Venlo is verbaasd gereageerd op de keus voor Maastricht als locatie voor een monument voor de zwarte Amerikaanse soldaten die betrokken waren bij de bevrijding. Venlo is in maart 1945 bevrijd door een zwarte eenheid. De gemeenteraad wilde daarom het geplande provinciale monument voor die soldaten naar Venlo halen. Maar de keuze is op Maastricht gevallen. Venlo krijgt wel een muurschildering, net als Geleen, Heerlen en Valkenburg. Het plan van de Maharishi-organisatie voor een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odilië-Berg gaat definitief niet door. Het was de bedoeling dat centrum te vestigen in een voormalige agrarische locatie. Maar de gemeenteraad van Roerdalen keurde dat plan 2 jaar geleden af. Daarop stapte de Maharishi-organisatie naar de Raad van State, maar die geeft de gemeente Roerdalen gelijk. Er is geen hoger beroep mogelijk. En de Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Die heet Partizanen en vertelt het bijzondere verhaal over een groep verzetstrijders in Baarlo. Redacteur Jolien Linsen.
2: Het gaat over een groep gewone Limburgers die in extreme omstandigheden handelen, een verzetsdaad verrichten. Ze nemen een groep van ruim 30 Duitsers krijgsgevangen. En ze denken, het einde van de oorlog is nabij, het gaat echt niet meer lang duren. Maar dan duurt de oorlog stukken langer dan verwacht. En dan moeten ze met die Duitsers in die bossen door in Noord-Limburg van schuilplaats tot schuilplaats.
0: De Rode Hal werd vorig jaar gebruikt voor de musical Het Geluk van Limburg. Die ging over het mijnverleden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er ruim 130 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht ben je een kwartier extra kwijt tussen Vught en Kerkdriel. A50 vanuit Eindhoven naar Os tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord doe je er 10 minuten langer over. A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos, 20 minuten vertraging. En de N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Omroep Venray tipt.
5: Je hoort hem hier elke dag.
4: Dit is deze week. Het 90-2 idee.

0: wordt vanaf een viaduct een landgraaf gooide. Volgens de OM was dat poging tot doodslag. De 49-jarige man uit Hegelsom, die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw, is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdachte in de grote zedenzaak. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers... Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10... Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een dikke 40 kilometer file. Je bent 10 minuten langer onderweg op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe je er een kwartier langer over. En op de N279 vanuit Den Bosch naar Helmond tussen de A50 en Keldonk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Boxen zin en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen, wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum, altijd vers.
5: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, 1 partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Engelstalige muziek. Samenstelling en presentatie Jan van den Broek.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Waar is de tijd gebleven? We zullen vanavond dus een heel aparte uitzending maken, want ik heb veel muziek aan negen rij binnengekregen. Dus het kan zien dat er niet overal Limburgse en Brabantse tussen zitten, maar ik doe toch mijn best ervoor. We zien het programma begonnen met de plaat van Oscafé, ofwel kwantenhippen met een nummer Oscafé. We gaan zo dadelijk verder met de plaatje van Boomerang en wel met het nummer Bailando. Ik was als gewoonlijk ondersteund door mijn technicus Johan Relou en we wensen voor het komende uur veel luisterplezier.

Dat was een live optreden van Marianne Weber met Vraag me niet waarom. Ja, luisteraars, dat denk ik me ook wel eens een keer. Maar ja, dat geeft niks. Nu gaan we verder met Margriet en Wim van de Heikrekels. Er zijn geen rozen zonder doornen.

Paf, dat was een van de nieuwste nummers die ik binnengekregen heb. Met het nummer, en de mot te veel jeugd is goed nadenken. Verlang naar moeders armen. Nu gaan we verder met de Limburgse formatie Zuiderlich. En dicht maakt het Schoenaar.

Ja. Dat waren Powerboom met de Schöne Apothekerin. Ja, de vorige week heb ik ze gedraaid in Limburgse dialect. Ja, en na afloop van het pleitje huurt ze toch de ziekenwagen. Hè? Ja, dat heeft toch weer iets met de apotheker te maken. Hè? En nu gaan we verder. Ook een nieuw pleitje binnengekregen van Nicky Hakkers. Als je huilt, droog ik je tranen.

Ja, dat was een speciaal verzoekje van de overbuurvrouw. En die zei vroeger met Jan Drijs een mooi pletje van dat ik heimwee heb naar mijn moeder. Nou, ik zeg, buurvrouwke, zeg dat heb ik ook wel eens mee. En daarom heb ik die plaat gedraaid bij Janka met het nummer Keep Me in Mind Mutti Wieder. Nu gaan we verder met Jaël en Better Off. Ja, weer gewoon door.

Ja, ik doch. De shorts. Ik heb ook 5 uur in het programma Worst de Tiet gebleven. Hè. Ook een plekje van 1986. En dat nummer was Maar Toen Kwam Jij. En nu gaan we verder met Leni Mente. Ik wil wel met dich dansen.

Ja, dat was Linimente met Ik wil met dich dansen. Ja, nu gaan we dadelijk verder met het pletje van de Mika's. En wat wird morgen zijn?

0: Ja, dat waren de Mika's met Was weer morgen zijn. Dat weten we, hè, Johan?
1: Ja.
0: Morgenavond is hij bij de Omroep Friedhoven, hè, Johan?
1: Ja, dat klopt.
0: En dan moeten we van genieten. Maar dat geeft niks. Ja, luisteraars, als ik naar een kluxje kijk, dan hebben we de titel weer opzetten voor vanavond. Dan gaan we dadelijk afsluiten met een plaatje van onze oud-collega Brian Cyril, oftewel Ben Peris, Together Again. En dan krijgen we nog een klein stukje instrumentaal van Antonio Tanca met Rosemunde. Namens mijn technicus Johan, bedankt voor het luisteren. En dan zeggen we weer tot de volgende week. Blijf gezond, houdoe en hoi hoor.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friezen, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friezen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friezen, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friezen.nl of check Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke celstraffen tegen 3 jonge mannen die stenen en een verkeersbord.

0: Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonden hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat er geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
0: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
2: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
0: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Spotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: Goedenavond, luisteraars. We beginnen weer met de Hutspotavond. En vanavond is het weer tijd voor onze tweewekelijkse boekenrubriek. Verder heb ik een paar berichten van het IVN Gijsteren Venraai. En natuurlijk heb ik een recept zo dadelijk. En in het tweede uur het Venrots Ketirke. Maar eerst muziek uit de 60er jaren. The Amen Corner. Bend Me, Shape Me. En nou zie ik dat ik eigenlijk een andere had willen nemen. Maar goed, we gaan luisteren naar The Amen Corner.

Het is tijd om te gaan koken en het is nog aspergetijd. Dus vandaag en volgende week nog een asperge recept. Voor die laatste weken dat witte asperges officieel te krijgen is. Vandaag een recept met pasta. Pappardelle, dat is brede pasta. Brede, ja, hoe zou ik het zeggen? Een soort tagliatelle, maar dan wat breder. Met asperges en ham. Zalm. Maar houdt u niet van zalm, dan kunt u die ook vervangen door ham. Wat hebt u allemaal nodig? 250 gram ricotta. 350 gram verse groene asperges. 500 gram verse witte asperges. 250 gram verse pappardellen. Een citroen. 20 gram verse platte peterselie. 4 eetlepels extra vierge olijfolie. En 250 gram warm gerookte zalmstukken. Hoe gaat u dit gerecht maken? Nou, het is op zich helemaal niet zo moeilijk. Het lijkt heel wat, maar moeilijk is anders. Verwarm de oven voor op 180 graden. Stort de ricotta op een met bakpapier beklede bakplaat. En bak dan de ricotta ongeveer 30 minuten in de oven. Intussen brengt u een pan met water en eventueel wat zout aan de kook. U verwijdert de houtachtige onderkant van de groene asperge. U schilt de witte asperge vanaf vlak onder het kopje naar beneden en verwijder ook daar de houtachtige onderkant. Snijd allebei de aspergesoorten in stukken van ongeveer 4 centimeter en kook ze zo'n 6 minuten. Giet ze af en laat ze dan staan tot gebruik. Ook kookt u in de tussentijd de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Rasp de gele schil van de citroen. Snijd de peterselie fijn en meng die met het citroenrasp en de olie. Giet de pasta af als die gaar is en meng dan de pasta met de citroen-peterselieolie. Verdeel de pasta over 4 kommen. Daarover wordt de ricotta, de asperge en de zalm verdeeld. En dan bestrooit u het geheel met wat zwarte peper. En u hebt een lekkere schotel of kom met pappardellen, asperge en zalm. Smakelijk eten! Muziek weer en dat wordt een zomerhit. En die wordt gezongen en gespeeld door Barushko.

Maandag 22 juni dan organiseert IVN Gijsteren van Rai een lezing met als onderwerp biodiversiteit in de stad. De lezing wordt gegeven door Dr. Marco Roos. Planten in de stad krijgen steeds meer aandacht. Het boek Stadsflora van Ton Denters en het project Stoepplantjes van de Leidse Hortus zijn daar onder meer uitingen van. Marco Roos, gepensioneerd bij Naturalis, komt praten over het belang van bodem en spontane plantengroei in de stad. Over het verschil tussen groen en biodiversiteit-ecologie. En hoe vertaalt zich dat naar gewenst concreet handelen van burger en overheid? Een actueel thema waar we allemaal direct mee te maken hebben, want het belang van biodiversiteit voor een duurzame stedelijke toekomst is bekend. Het parool is vergroenen. Dat hoort u her en der wel eens, denk ik. Maar de complexiteit van biodiversiteit leidt vaak tot misverstanden bij het inrichten en het beheer van het stedelijk landschap. Om natuurpositieve ontwikkelingen in gang te zetten is een integraal begrip van de genetische, taxonomische en ecologische patronen en processen van biodiversiteit in ruimte en tijd essentieel. Hoe kan een plantensoort inheems en toch allochtoon zijn? En waarom is het belangrijk om daar rekening mee te houden? Hoe verhoudt zich plantendiversiteit met aanplanten en inzaaien? Allemaal vragen. Het verhaal van Marco Roos biedt verdieping in de vestigingsfactoren van biodiversiteit in al haar verschijningsvormen, gestructureerd in de 8 V's. Vrijheid, verblijf, voedsel, vocht, veiligheid, voortplanting, variatie en verbinding. Primair is vrijheid in de zin van autonomie, spontaniteit en zelfordening. Een pleidooi voor geduld, acceptatie en meer plantbewustzijn. De lezing door Marco Roos die vindt plaats op maandag 22 juni 2026 en begint om 8 uur 's avonds in de Kemphaan aan het Kennedyplein 1 in Venray. De entree is voor IVN-leden gratis en andere bezoekers die betalen een bijdrage. Een lezing dus over biodiversiteit in de stad. Een onderwerp waar tegenwoordig veel aandacht aan wordt besteed. We gaan terug naar muziek, maar het gaat niet over planten. Al hadden we het daar net over. We gaan luisteren naar de Simple Minds en zij zingen Alive and Kicking.

Vivian Gijsterveenraai nodigt op woensdag 24 juni aanstaande, dat is over 14 dagen, iedereen, jong en oud, uit voor een bijzondere midzomeravondwandeling vol natuur, verhalen en verwondering door het Vlakwaterbos en het Odapark, die samen het stadspark van Veenraai vormen. Op de langste dag van het jaar, als het licht nog net iets langer blijft hangen, ontdekken we samen hoe de natuur rond Sint-Jan, 24 juni, bruist van het leven, symboliek en kleine wondertjes. We gaan op zoek naar het Sint-Janskruid, de vrolijke gele bloemetjes die precies rond deze tijd op hun krachtigst zijn. We speuren naar de Sint-Jansvlinder, met zijn opvallende rood-zwarte vleugels die als kleine vlammetjes door het park kunnen fladderen. En we bekijken het Sint-Jans lot, de frisse, lichtgroene, nieuwe scheuten aan de eiken. Een teken van groei en veerkracht, midden in de zomer. Tussen de bomen en zandverstuivingen delen we korte, toegankelijke verhalen en zagen die perfect passen bij de sfeer van het Vlakwaterbos. Denk aan nevelvrouwen die volgens oude vertellingen over het heidegebied zweefden. De geheimzinnige varenbloem die maar één nacht per jaar zou bloeien. En kleine natuurwondertjes die je alleen maar ziet als je er echt even bij stilstaat. De wandeling is licht, sfeervol en geschikt voor jong en oud. Geen enge verhalen, maar warme, fantasierijke vertellingen die de natuur net een beetje magischer maken. We sluiten af met een klein, vriendelijk ritueel bij zonsondergang. Een moment om samen stil te staan bij wat mag groeien nu de zomer echt begint. We hopen op een gezellige zomerse avondwandeling voor iedereen die houdt van natuur, verhalen en een vleugje midzomernachtsmagie. Stevig schoeisel wordt aanbevolen om even bij de werkelijkheid te blijven. Deze midzomerwandeling start op woensdag 24 juni om 7:30 op de parkeerplaats bij het Odapark aan de Merseloseweg tegenover het ziekenhuis. De deelname is voor iedereen gratis. Morning Dawns Again. Dat is een nummer van Danny Vera. En dat past natuurlijk wel na zo'n avondwandeling. Want na de avondwandeling wordt het nacht en dan komt langzaam de zon weer op.

En dan is het nu de hoogste tijd om te beginnen met onze boekenrubriek. En dat doen we natuurlijk weer in samenwerking met Rooiboek. Drie boeken heb ik vandaag weer bij me. En het eerste boek, dat is geschreven door Mary van der Rijt. En de titel is Het huishouden van Grietje Steen. Dus niet het huishouden van Jan Steen, maar het huishouden van Grietje. Een bewogen leven met de eigenzinnigste schilder van de 16e eeuw. Het huishouden van Grietje Steen is een meeslepende roman over Grietje, dochter van Jan van Gooien en de vrouw van schilder Jan Steen. Een indringend verhaal over liefde, angst en ambitie. Het is 1624 en we zijn in Den Haag. Grietje van Gooien groeit samen met haar oudere zus Maria op aan de Nieuwe Bierkade. Ze is gevoelig, iets waar niet altijd ruimte voor is in het huishouden met een bekende vader. In de chaos van het dagelijks leven met leerlingsschilders, geldzorgen en de tulpenmanie probeert ze haar hoofd koel te houden en haar angsten te onderdrukken. Dat ze soms vreemde visioenen heeft, vertelt ze al helemaal aan niemand. Als ze op haar 25e assistentschilder Jan Steen ontmoet, dan valt ze als een blok voor hem. Maar lukt het haar om zichzelf te blijven naast de eigenzinnigste meesterschilder van de 17e eeuw? Voor mij een vraag voor de schrijfster. Een weet en voor u ook een weet als u het boek gaat lezen. Mary van der Rijt is een Nederlandse schrijver en communicatieadviseur. Ze is gefascineerd door geschiedenis en vooral door de vergeten geschiedenissen van vrouwen. In 2025 maakte ze haar romandebuut met Het Vrouwenhofje. Dat was het eerste boek. En u weet het, we gaan tussendoor even wat muziek draaien. En u gaat nu luisteren naar Jacqueline Govaert en Thomas Akda. Ik zing.

Het volgende boek dat speelt zich af zo'n 80 jaar geleden ongeveer. Als ik goed tel tenminste. Ja, zo ongeveer, kan ook iets korter, kan iets langer zijn. Maar het is een heel ander boek dan het eerste waar ik het over had. Want het herinnert ons aan een tijd die we eigenlijk liever vergeten, maar die een waarschuwing is voor deze tijd ook. Aan het einde van de oorlog, dat is de titel. Het is geschreven door Bert Natter en hij is de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2026. Het boek speelt zich af op één dag, 20 april 1945. Niet toevallig de 56ste verjaardag van Adolf Hitler. En volgt niet minder dan 31 personages. De 11-jarige Ernst, zoon van SS-obersturmführer Karl Zehlendorf, raakt vermist in de buurt van een concentratiekamp. Zijn broer, Reinhard, beweert hem te hebben achtergelaten aan de oever van het verraderlijk diepe meer waar ze aan het vissen waren. Hij zal toch niet in het water zijn gevallen? Terwijl de geallieerde legers in de verte al te horen zijn en iedereen in het kamp beseft dat het einde van de oorlog nabij is, gaat Karl op zoek naar zijn zoon. Bert Natter, de schrijver van dit boek, is een Nederlands schrijver, uitgever en journalist. Hij publiceerde verschillende boeken en schreef het Rijksmuseum Kookboek in 2004. Zijn literaire debuut is de roman Begeerte, heeft ons aangeraakt en dat was in 2008. Hoe het verhaal van de zoektocht van Karl naar zijn zoon afloopt, ja, daar kunt u alleen maar achterkomen als u het boek gaat lezen. Ik wil u wel nog even iets vertellen uit het juryrapport van de Libris Literatuurprijs, waarom dit boek juist gewonnen heeft. Daarin staat onder andere dat Natter ons met deze rijk geschakeerde roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog altijd niet allemaal verteld zijn. Dat de tijd misschien nu pas rijp is voor een nieuw soort belevend, verschuivend en daarin bijna documentair vertellen over gruweldaden die, hoewel historisch, jammer genoeg niet tot het verleden behoren. Natter laat ons met deze roman opnieuw kijken naar een historische periode die we al dachten te kennen, maar die we nu als met nieuwe ogen zien. Dit is een geweldige literaire prestatie die de jury graag bekroont met de Libris Literatuurprijs 2026. Tot zover de jury van die prijs. Even weer wat muziek en dat wordt een nummer van Claude. Parlez-vous, niet parlez-vous français, parlez français.

Het laatste boek dat ik bij me heb is een thriller. Een thriller van Karen Slaughter. Stille geheimen. Dat is de titel. Iedereen weet iets. En niemand zegt iets. Stille geheimen is de nieuwe onheilspellende thriller van The Queen of Crime. En het tweede deel van de North Falls serie. Welkom in North Falls, een kleine stad met grote geheimen. De woning aan Iris Drive 1601 ziet er net zo uit als de andere huizen in de buurt. Maar er doen talloze geruchten de ronde over wat zich achter de voordeur van de familie Vickery afspeelt. De rust in North Falls wordt ruw verstoord als Allison Vickery op een dag dood in haar keuken wordt aangetroffen. Haar tienerdochter is zwaar gewond en buiten kennis. Sheriff Emmy Clifton en haar zus Jude Archer, voormalig FBI-agent, moeten achterhalen wat er gebeurd is. Iedereen in het stadje denkt te weten hoe de vork in de steel zit, maar niemand wil erover praten. Emmy en Jude staan er alleen voor. Hoe dieper ze naar de waarheid graven, hoe gevaarlijker het wordt. Spanning ten top dus. De Amerikaanse schrijfster Karen Slaughter is schrijver van tientallen thrillers die al jarenlang wereldwijd hoog op de bestsellerlijsten staan. Door het schrijven van intense thrillers met sterke vrouwelijke hoofdpersonen, psychologische diepgang en een realistische kijk op geweld en rechtvaardigheid, verwierf ze internationaal de titel Queen of Crime. En dat waren de boeken. Als laatste dus een thriller van Karen Slaughter, Stille Geheimen. Het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter over één dag die bijna een van de laatste oorlogsdagen is. En het boek geschreven door Mary van der Rijt over de vrouw van Jan Steen, het huishouden van Grietje Steen. Deze boeken en al die andere boeken die er zijn, die vragen er natuurlijk weer om gelezen te worden. En dat kan door ze te lenen in de bibliotheek of te kopen in de boekhandel. Belangrijk is dat eigenlijk niet, want het belangrijkste is dat ze gelezen worden. Want de schrijvers die schrijven deze boeken om u heel veel leesplezier te bezorgen. We gaan terug naar muziek. Maar daar heb ik nog even wat bij te vertellen. Want dit is weer een nummer van de CD van Carbone over de bokkenrijders. U weet wel, de bokkenrijders waar op dit moment een hele grote musical van loopt. In Maastricht. We gaan luisteren naar de Letzte Schnee. En dat lied dat beschrijft een denkbeeldige dialoog tussen de twee broers Kerkhoffs vlak voor de dood van Baltus op 7 maart 1771. Baltus op de pijnbank en zijn broer Jozef toen nog vrij man. Het is als het ware een dialoog over het graf heen tussen beide broers, waarin hun herinnering hen terugvoert naar de lange nachten die ze samen hebben zitten praten, drinken en plannen maken in de herberg De Vivat in Ubach. Een geliefde plaats van samenkomst van de bokkenrijders. Helaas, zoals nu blijkt, allemaal te vergeefs.

We sluiten het eerste uur van de Hutspotavond af met Ernst Jans en het nummer Als de Spiegel Lacht. Als je spiegel lacht. En een groot deel van Nicotine van Chef's Special. Na het nieuws van 8 uur, dan zijn we er natuurlijk weer met het tweede uur van de Hutspotavond.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop...

0: Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
1: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
2: Goed, man.
3: Ja, wat dan?
2: Kom uit Rotterdam, ja.
3: Alles leeg.
0: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Hutspotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
6: Ja, zo beginnen we het tweede uur van de Hutspotavond. En u weet het, dan volgt altijd deze tune.

We beginnen dus met het Venrots Ketierke. En dat beginnen we weer met een spreuk van een van de scheurkalenders van Veldeke Venraai. En op de scheurkalender staat op 10 juni geschreven vet aanzien. Was dat nou weer, zullen zeggen. Op zijn Nederlands is het vet aanzijn. En dan werd er natuurlijk nog niks. Maar dat betekent eigenlijk dik bevriend zien. Het is vet aan, zijn ze dan. En dan waren dikke vrienden met die mis. Het onderwerp van vandaag is net als vorige week advertenties uit het programmabuksje van de Sint-Oda-feestelijkheden hier in Venraai van 29 juni tot en met 25 juli 1926. 100 jaar geleden, toen de grote Sint-Oda-feesten gehouden werden, omdat het 1200 jaar geleden was dat Sint-Oda een voet in Venraai zette en daarna weer vertrok. We gaan verder met een aantal advertenties. De Nederlandse Landbouwbank Amsterdam, Keizersgracht 509 HMB-kantoor in Venraai. Telefoon 69. Het correspondentschap in Boksmeer had een telefoonnummer, dat was 28. En in Horst 4. Dus je ziet, er waren nog niet zoveel telefoons in omloop. De Nederlandse Landbouwbank behandelt alle bankzaken. Er is een speciale afdeling voor het verhandelen van obligaties van leningen ten behoeve van kerken en kerkelijke instellingen. Een andere advertentie was een advertentie van een opticien. Toch bril.

Het wonder voor iedereen. Verkrijgbaar bij P. van Opbergen en Zonen. Gediplomeerd opticien TOG. Iedere brillenreparatie binnen het uur. Dan een advertentie voor drukwerk. Uw adres voor alle soorten drukwerk tegen scherpe concurrerende prijzen is Handelsdrukkerij H. Messenmakers in Venray. Hoenderstraat 10 en telefoonnummer 87. Je ziet het, namen die nog wel bij heel veel mensen bekend zijn. Dan de volgende advertentie. Ook een advertentie van een zaak die 100 jaar geleden bestond. Firma Verschuren, Venray. Telefoon 26. Vleeshouwerij en spekslagerij. Dagelijks verse vleeswaren. En dan de coöperatieve stoomzuivelfabriek Venray aan de Leunseweg 22. Prima gepasteuriseerde roomboter enzovoorts. Volle melk, kale melk, noem het maar op. Ze hadden het. Bij Peter Hendricks in de Porterstraat nummer 9 in Venray. Kosten kriegen, fietsen onder andere. Agent van Gazelle, ADEC en Burgers en ENR rijwielen. Handel in huishoudelijke artikelen, glas, porselein en aardewerk. Speelgoederen enzovoorts. Steeds in voorraad de nieuwste modellen. Kinderwagens en sportwagens. Dan een advertentie van de erve P.J. Rutte Venray. Bierbrouwerij De Roos. Een van de vele bierbrouwerijen. Oeps, hier in Venray. H.J. Jansen, Hotel De Gouden Leeuw Venray. Telefoon nummer 16. Oud en degelijk hotel van de eerste rang. En een advertentie van Jacques Koenen Houthakkers, Hofstraat 5, Venray. Magazijn van glas, porselein en aardewerk, luxe en lederwaren. Verder alle voorkomende huishoudelijke artikelen. Aanbevelend. En dat is een naam die nog heel lang in Venray klonk. Koenen Houthakkers in de Hofstraat. Waar nou andere winkels zien zitten, onder andere spulgoed. Dan H. Poels Kellenaars. Slagerij, moderne koelinrichting. Alle fijne vleeswaren, worstsoorten en alles eigen fabrikaat. En ook deze beleefd aanbevelend. En als je ook nog afvraagt waar dat was in de Grote Straat. Net zoals Slechterij Verschuren ook in de Grote Straat was. De ene rechts, aan de rechtse kant tegenover, tegenover de passage. En de andere aan de linkse kant. Radiotoestellen en onderdelen. Vierlamps toestellen, geheel compleet geplaatst met grote luidspreker enzovoorts. 180 gulden. Idem, doch geheel in fraai gesloten eikenkast, gemonteerd met de beste onderdelen, geheel compleet, 250 gulden en 5 jaar garantie. 1 en 2 lampstoestellen vanaf 35 gulden. Onderdelen voor zelfbouw. Een concurrerend adres. G. Schobbers, Venray. Schoolstraat nummer 20. Ook in de Schoolstraat vonden deze winkel. P. Schools, Venray. Sigarenmagazijn. Schoolstraat 18. Telefoon 29. Rookt tijdens de Sint-Oda-feesten de alom zo gunstig bekende sigaren Aida, Boticos, Braziliaantjes, Delftse Post, Karel 1, La Idea, Marechal Niel,
Dr. Nolens, Ons Gymnasium, Reporter, Uiltjes, Victor Hugo, Velaquas, Willem II en Cuba, overal. En aan de zijkant van deze advertentie doorstond tabak en sigaretten in alle prijzen en ruime keuze in alle soorten pijpen. Dus ze hadden never dat ook nog pieptabak natuurlijk. Dan aannemer Oudenhoven, Venray telefoon 27, H. Oudenhoven en zoon, aannemer, fabriek van machinale houtbewerking, bouwmaterialen en houthandel, vraagt onze zeer concurrerende prijzen. En de duurste blakske advertenties uit dit buksje van de Oda-vierste is de volgende. Brandkasten, tabernakels, kluisdeuren en offerbussen. Vervaardigd in prima uitvoering aan concurrerende prijs. A.H. De Haan in Venray. Vraagt SVP prijsopgave. Duidelijk toch? En al die zaken die aan hun plaats ergens in Venray. Voordat ik nog een aantal van die advertenties gooi verlezen, zodat je ziet wie er allemaal 100 jaar geleden een zaak had in Venray. Even wat muziek, en dat is muziek van het gelach. Dat is een groep, als ik me niet vergis, uit Venlo. En ik denk dat ze niet meer bestaat, want dit is een opname uit 1991. We gaan luisteren naar het Deinske van Henkske.

De volgende advertentie die is van de firma Winkelmolen en van de Beuken. In Vermooi. Graan- en kunstmesthandel. Steeds voorradig op magazijn te Venray en Oostrum. Alle soorten granen en veevoeders. Diverse soorten tarwebloem en kunstmeststoffen. Hotel en restaurant De Zwaan. TH Michels, Venray, Grote Markt, telefoon nummer 11. Radio. Wie volledig genot wil hebben van zijn radio-installatie, kopen deze bij ons. Toestellen voor elke beurs. Wij garanderen u goede ontvangst en vakkundige bediening. 4-lamps toestel compleet met 10 spoelen, 4 Philips-lampen, luidspreker, accu, anodebatterij met antenne en plaatsing inbegrepen. Reeds vanaf 175 gulden. NV Vulkaan in Venray. En dat was in de Hofstraat. Er zit nou, ik meen iets van een platenzaak. Er heb van alles gezeten. Het oudste en meest bekende adres. Hoeden, petten, heren modeartikelen, manufacturen. In de grootste keuze voorradig. Atiele, Marktstraat 5. Handel in gedistilleerd, likeuren en wijnen. Houthandel, carbolineum en asfaltpapier. G.L. Verbeek in de Hoenderstraat. Dan hadden in het Vuile een stoomstienfabriek. En ook die adverteerde in het programma Buxke voor de Sint-Oda-fiesten. Stoomsteenfabriek het Vuile. Speciaal in blauwe trasraam en kleurige gevelklinkers. Alle andere soorten ringovenstenen aan matige prijs. Aanbevelend Haasgreurs Venray. V. Pijls, Venray, Grootstraat 14, telefoon nummer 10. Alleen verkoop voor Venray en omstreken van de door de heren doktoren aanbevolen modellen Superb World corsetten. Dat was dus voor de dames. Stoombierbrouwerij en bottelarij Wilhelmina, J. Hulsman en Zonen, Venray, telefoon nummer 10. 19. In Oostrum doorstond ook een zuivelfabriek. En ook die fabriek adverteerde in het programma Buxke. Coöperatieve stoomzuivelfabriek Heilige Maria Oostrum. Telefoon 66. Prima gepasteuriseerde roomboter met Rijksmerk. Te bekomen in depot bij M. Goemans Rutte in Venray. H.W. van Aarsen, boekbinderij, Paterstraat 28, Venray. Vakkundig adres voor het inbinden en repareren van alle soorten boeken. En dan tenslotte voor vandaag een advertentie voor auto's. Automobielen kopen is een zaak van vertrouwen. Wij adviseren u uit ondervinding welke wagen voor uw bedrijf het beste en voordeligst is. Bij aankoop van een nieuwe wagen geven wij onze hulp een jaar lang gratis. Verhuur van luxe automobielen en autobussen. Derksen en de Leeuwstraat. En tot zover de advertenties uit het programma Buxke van de Oda-fiesten. Ik heb er nog meer, dus volgende week komen er nog meer zaken aan bod. Voor nu zien we bijna aan het eind van het Venrotsketierke. We gaan nog even luisteren naar het gelach. En die spelen een nummer met als titel Juleke. En daarna huurde natuurlijk de eindtune van ons Ketierke.

En dat was de Schiessetaler Blaaskapel met der Oosterreichische Soldaat. We gaan even naar Nieuw-Zeeland, heel kort maar. Want we gaan luisteren naar Po Atarau. Oftewel, Now is the Hour. En dat wordt gezongen door het Turakina Maori Girls Choir.

Er zijn ook weer een aantal leden van Senioren Venray Centrum jarig deze week. En ik ga nu het eerste blokje noemen wat deze week jarig is. Het zijn er niet zoveel deze week, dus ik heb ze wat meer bij elkaar gezet. Afgelopen maandag vierde mevrouw Thomas haar verjaardag. Gisteren mevrouw Vennekes. Vandaag zijn de heer Jansen en de heer Kroo jarig. En morgen vieren mevrouw Poos en mevrouw Van Rossum hun verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd namens Senioren Venray Centrum. Ik hoop dat u een leuke dag hebt gehad. Dat u er vanavond nog een gezellige avond van maakt. En dat u ook morgen een hele fijne verjaardag viert. Proficiat allemaal. We gaan naar Lex Uiting luisteren en hij zingt O Sleetje.

Lex Uiting, die wordt gevolgd door Paul Simon. En Paul Simon die zingt 50 Ways to Leave Your Lover.

Aanstaande vrijdag, de 12e juni, dan vieren mevrouw van Rijswijk, mevrouw Peters, mevrouw Linssen, de heer Verhaag, mevrouw Thomassen, mevrouw De Bruin en mevrouw Albers hun verjaardag. En zaterdag, de 13e juni, dan zijn mevrouw Hermans en mevrouw Drabbels jarig. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. Maak er een hele fijne dag van op die verjaardag van u. En geniet van een zonnige dag, hoop ik. Proficiat allemaal. Le Gas, dat wordt gezongen door Jacques Brel.

Het is morgen donderdag en dat betekent dat ik even iets ga vertellen over het programma Volksmuziek Mitsjoen. Dat is een programma met heel veel blaasmuziek en informatie over blaasmuziek. En dat wordt allemaal bij elkaar gezocht door Rob Klaasens en die presenteert het programma ook. En vertelt u de laatste nieuwtjes op blaasmuziekgebied. Op woensdagavond krijgt u altijd een voorproefje van wat er misschien gedraaid gaat worden. Ik kan niet beloven dat dit morgen ook weer komt. Maar vanavond gaan we luisteren naar Sepp Neuroerer en Helmut Wiener. En zij spelen Ferientage.

De originele versie van het volgende nummer is van Country Joe en The Fish. En die brachten dit nummer uit in 1967. Het wordt nu gezongen door Matthew Southern Comfort. En de titel is I Feel Like I'm Facing to Die, Rack.

Zo komen we dan alweer bijna aan het einde van deze Hutspotavond. Zo dadelijk na het nieuws van 9 uur... dan kunt u luisteren naar non-stop muziek bij Omroep Venray. En dat duurt tot morgenavond 6 uur. Want dan zijn de heren van Florissant weer hier voor hun programma. Tussen 7 en 9 kunt u morgenavond luisteren naar volksmuziek. Mitchung. En na 9 uur volgt dan weer non-stop muziek bij Omroep Venray tot vrijdagmiddag 5 uur. Bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond en ik hoop dat u volgende week weer naar de Hutspotavond luistert. En we gaan afsluiten met de Hollies. Een oudje. Dear Eloise.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt.

0: weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden. Om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en flinke opklaringen. Er zijn enkele buien gevallen en enkele buien ging gepaard met een klap onweer. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die is blijven steken op zijn 18, op een enkele plek 19 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 7 als minimumtemperatuur. Donderdag overdag is het wisselend bewolkt. Er vallen enkele buien. Er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon. En de temperatuur blijft steken op zo'n 18 graden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladen.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Spotify.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Drop it.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er

Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale dat de drie overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoveel. Maar gekregen van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.